0: En vol diesel en je naar zijn ons waar. Naar zijn ons waar om die bas.
1: Hopen die tijd, please.
2: It's recently been adopted as the marching song of the underground resistance.